vol de kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is in de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Op je trommelvlies en nu wordt je beat echt vies.